Raja de Bosha la Badi la Bala Bada Bada Nifaya la Badi Fali la Braska Branda la Bada Basha la Badi la Baha Nifaya la Badi la Bala Bada Bada la Bansonda la Badi la Baha Lefali anna Raga de Baso le Bede Bede Bezo la Badi la Bala Baha Fanda le Bala Baza la Gadi la Baha ya la Bado Le Vrende Rebede Bezo le Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele Bele